0: verkeerscentrum past die uren aan, omdat ze niet meer aansluiten bij de huidige reële verkeersdrukte. Zo zal bijvoorbeeld de spitsstrook op de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst per week 45 uur extra open zijn. In totaal telt Vlaanderen 9 spitsstroken. Het verkeerscentrum stelt die open op drukke momenten om het verkeer extra ruimte te bieden. Op de andere uren gelden ze als pechstrook. De nacht is op de meeste plaatsen licht bewolkt, maar droog. Tegen de ochtend breekt de zon door, daarna meer wolken en een lichte kans op regen. We halen 18 graden. Zaterdag meer zon en dan doet het kwikker nog 4 graden bij.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is VBRO.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

VBRO's Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
1: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
0: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
1: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

uit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

neem een sigaret. Ik doe mijn eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

0: S'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blikken zo geschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: Hier hoor je 24 uur per dag gezellige radio.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius zullen allicht pas na het weekend worden gerepatrieerd. Departement Zorg is hierover in overleg met Cienzano en een gespecialiseerd risicobureau van de FOD Volksgezondheid. De twee zouden geen symptomen van het Hantavirus vertonen. Hoe en waar ze worden opgevangen is nog onduidelijk. Volgens Europese gezondheidsautoriteiten is quarantaine van besmette personen niet nodig. De vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus kostte al 3 mensen het leven. In Brussel hebben enkele honderden studenten en ook proffen geprotesteerd tegen de besparingen op studietoelages die Vlaams onderwijsminister Demir wil doorvoeren. De betogers vrezen voor de betaalbaarheid en het kwaliteitsniveau van hogere studies. Het parlement moet de besparing voor in totaal 34 miljoen euro nog goedkeuren. De studenten hopen met de actie druk te zetten. Australië is in shock door de moord op een meisje van 5. Het kind was 10 dagen geleden ontvoerd uit een inheems kamp in het noorden van het land en is na grootschalige zoekacties nu dood teruggevonden. In het hele land zijn er wakens en plechtigheden en de volkswoede is groot. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 47 die ook van andere misdrijven wordt verdacht. En de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen krijgen na dit weekend nieuwe en ruimere openingsuren. Het Vlaams Verkeerscentrum past die uren aan omdat ze niet meer aansluiten bij de huidige reële verkeersdrukte. Zo zal bijvoorbeeld de spitsstrook op de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst per week 45 uur extra open zijn. In totaal telt Vlaanderen 9 spitsstroken. Het verkeerscentrum stelt die open op drukke momenten om het verkeer extra ruimte te bieden. Op de andere uren gelden ze als pechstrook. De nacht is op de meeste plaatsen licht bewolkt maar droog. Tegen de ochtend breekt de zon door, daarna meer wolken en een lichte kans op regen. We halen 18 graden. Zaterdag meer zon en dan doet het kwikker nog 4 graden bij.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jetten. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdacht opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
1: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We gaan de week eindigen met duidelijk een zonniger vrijdag. De bewolking breekt meer en meer open, blijft ook droog. En de temperaturen die kunnen wat hoger gaan zitten. We kunnen in de loop van de dag toch naar maxima gaan van ja, bijna een graad of 20 landinwaarts tot een 16, 17, 18 graden misschien al aan de kust. Omdat er veel minder wind komt. En de wind die er nog is, die draait ook geleidelijk naar een meer oostelijke tot zuidoostelijke richting. Die trend zet dan door op zaterdag. Dan wordt het nog wat zachter. Dan kunnen we gemakkelijk 22 graden neerzetten en met waarschijnlijk de hele dag droge omstandigheden. Ook het Europese model begint nu op een droge zaterdag, met een storing die weliswaar boven Frankrijk ligt, maar niet tot onze omgeving weet door te dringen. Zondag zou dat dan eventueel wel kunnen gebeuren, maar ook die neerslag voor de zondag is helaas weer flink afgebouwd. Het zou wel eens kunnen dat heel veel plekken in onze provincie gewoon een droge dag houden. Wel met meer wolken en ook weer iets meer wind die weer naar een meer noordoostelijke richting trekt. En dat zal dan ook begin volgende week het geval zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Opiette. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdacht opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jette. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Een heel goede vrijdagochtend toegewenst, luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 9:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het optilzijnde weekend. Een heel goede morgen, de juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: Al de hele week lang is ze onze VBRO trotsplaat. Al de hele week lang komt ze iedere dag langs in onze VBRO ontbijtshow om het plaatje nog een keer aan je voor te stellen. Hou mij warm vannacht is de titel ervan. De nieuwste van Suzy Marrel was dat. Een goede morgen, luisteraar.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag weer een grijze start van de dag. Veel wolken, hardnekkige wolken die maar moeilijk oplossen. Het gaat gebeuren in de loop van de dag dat er opklaringen komen. Maar ik denk dat dat toch maar vooral een zaak van vanmiddag wordt. Temperaturen daarbij, ja, die zitten iets hoger. We halen gaandeweg de dag toch wel maxima van rond een graad of 16 aan zee tot wel 18 graden dieper landinwaarts, dus dat zit wel goed. Met een ook fors afgenomen wind, die speelt lang de hoofdrol niet meer vandaag. Eindelijk zou ik zeggen, met een zwakke wind boven land en een matige wind in de loop van de dag aan zee. Nog steeds weliswaar uit een noordoostelijke richting, maar die wind is toch veel meer op de achtergrond dan dat de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Opiette. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdacht opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. 1001 nachten. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

We krijgen vandaag met een grijze start te maken. Een hoge drukgebied boven Scandinavië stuurt ons weer aan en zorgt daarvoor. Want er liggen bij ons in de buurt nog een aantal zwakkere storingen. En die storingen, ja, die lossen geen neerslag, maar brengen veel bewolking. Die bewolking zal in de loop van de dag wel geleidelijk gaan oplossen. Maar het gaat echt traag, heel traag. Het kan echt lang duren. Het is pas vanmiddag dat ik verwacht dat er toch meer en bredere opklaringen gaan doorbreken. En dan nog, temperaturen lopen wel op. Die halen in de loop van de dag toch wel tot 16 graden aan zee en tot 18 graden landinwaarts. En dat is toch alweer een stukje beter dan de vorige dagen het geval was. Daarbij blijft het uiteraard droog. Vanavond, vannacht, dan is het ook droog, licht bewolkt met brede opklaringen. En temperaturen die zakken naar ergens een 6, 7, 8 graden tegen de ochtend. Waarbij dan morgen wel een mooie dag wordt met veel zon. Temperatuur loopt fors op. We halen in de loop van de dag gemakkelijk 20 graden landinwaarts. Aan zee zal dat rond de 18 zijn. Met gaandeweg ook weer wat wind. Maar die blijft toch op de achtergrond. Zondag is dat niet meer het geval. Dan gaat hij weer op het voorplan treden. Forse wind weer uit de noordoostelijke richting. Aan zee richting 4, 5 Beaufort. Over land ook weer goed voelbaar. En dat zorgt weer voor een onaangenaam gevoel. Met in de loop van de dag ook meer en meer wolken. Er komt de storing dichterbij. Misschien dat wat lichte regen tegen het eind van de dag het zuiden van de provincie beïnvloedt. Maar veel zal dat niet zijn. Daar begin volgende week dan een beetje hetzelfde scenario. Veel wolken, koude wind uit noordoost en temperaturen die de eerste dagen van de week niet veel hoger uitkomen dan rond een graad of 15. En dat lijkt voorlopig ook op langere termijn niet echt heel veel te veranderen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jetten. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdacht opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.

Vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Naassen, die hebben we ook nog 2 keer. In de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daaropvolgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Fred.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag weer een grijze start van de dag. Veel wolken, hardnekkige wolken die maar moeilijk oplossen. Het gaat gebeuren in de loop van de dag dat er opklaringen komen, maar ik denk dat dat toch maar vooral een zaak van vanmiddag wordt. Temperaturen daarbij, ja, die zitten iets hoger. We halen gaandeweg de dag toch wel maxima van rond een graad of 16 aan zee tot wel 18 graden dieper landinwaarts, dus dat zit wel goed. Met een ook fors afgenomen wind, die speelt lang de hoofdrol niet meer vandaag. Eindelijk zou ik zeggen, met een zwakke wind boven land en een matige wind in de loop van de dag aan zee. Nog steeds weliswaar uit een noordoostelijke richting, maar die wind is toch veel meer op de achtergrond dan dat de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

0: Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Opiette. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Op dinsdag namiddag 22 juni, dan presenteert hij voor het eerst een VBRO muziek matinee show. En dat doet hij in het Kletterhof in Wiezen. Helemaal in Wiezen inderdaad, voor het eerst een VBRO muziek matinee radioshow met tal van artiesten. In een presentatie dus van Freek van Rooij, die zelf uiteraard ook zal zingen. Noteer het in je agenda. Je leest er alles over op onze website www.vbro.be en daar dus kijken ook in de agenda.

We krijgen vandaag met een grijze start te maken. Een hoge drukgebied boven Scandinavië stuurt ons weer aan en zorgt daarvoor. Want er liggen bij ons in de buurt nog een aantal zwakkere storingen. En die storingen, ja, die lossen geen neerslag, maar brengen veel bewolking. Die bewolking zal in de loop van de dag wel geleidelijk gaan oplossen. Maar het gaat echt traag, heel traag. Het kan echt lang duren. Het is pas vanmiddag dat ik verwacht dat er toch meer en bredere opklaringen gaan doorbreken. En dan nog, temperaturen lopen wel op. Die halen in de loop van de dag toch wel tot 16 graden aan zee en tot 18 graden landinwaarts. En dat is toch alweer een stukje beter dan de vorige dagen het geval was. Daarbij blijft het uiteraard droog. Vanavond, vannacht, dan is het ook droog, licht bewolkt met brede opklaringen. En temperaturen die zakken ja, naar ergens een 6, 7, 8 graden tegen de ochtend. Waarbij dan morgen wel een mooie dag wordt met veel zon. Temperatuur loopt fors op. We halen in de loop van de dag gemakkelijk 20 graden landinwaarts. Aan zee zal dat rond de 18 zijn. Met gaandeweg ook weer wat wind. Maar die blijft toch op de achtergrond. Zondag is dat niet meer het geval. Dan gaat hij weer op het voorplan treden. Forse wind weer uit de noordoostelijke richting. Aan zee richting 4, 5 Beaufort. Over land ook weer goed voelbaar. En dat zorgt weer voor een onaangenaam gevoel. Met in de loop van de dag ook meer en meer wolken. Er komt de storing dichterbij. Misschien dat wat lichte regen tegen het eind van de dag het zuiden van de provincie beïnvloedt. Maar veel zal dat niet zijn. Begin volgende week dan een beetje hetzelfde scenario. Veel wolken, koude wind uit noordoost en temperaturen die de eerste dagen van de week niet veel hoger uitkomen dan rond een graad of 15. En dat lijkt voorlopig, ook op langere termijn, niet echt heel veel te veranderen.

0: Waar is de tijd, hè? 1973. Het is ook alweer 53 jaar geleden dat Bonnie deze geweldige hit had bij ons in de Lage Landen. Clap your hands and stamp your feet. Bonnie St. Clair in de start van onze VBRO-ontbijtshow voor vandaag, vrijdag 8 mei. We gaan naar het morgennieuws van 9 uur ter afronding. En dan straks is er uiteraard ook weer koffietijd, vlak voor de middag tussen 10 en 12 uur met VBRO's Eddie Govert. De vrijdagmiddag, die is natuurlijk ook weer voor VBRO's Rudy Meins. Met assistentie helemaal in de start van zijn programma van zijn VBRO-radioclub van Noenke Lerik. Uiteraard, die komt ook weer beslist langs even voor 1 uur vanmiddag. Fijne vrijdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nogthans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
5: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
4: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nochtans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nogthans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Het speciaal dierenreddingsteam van de brandweer Westhoek had gisteren een drukke dag. Urenlang waren ze bezig met het redden van varkens op twee boerderijen. Zowel in Oost-Vleteren als in Torhout waren de varkens door de roostering van hun stal gezakt en in de mestput beland. Het dierenreddingsteam slaagde erin alle 19 dieren te redden. De brandweer rukte gisteren namiddag uit naar de Redderskaai in Zeebrugge. In een appartement had men er een potje laten staan op het vuur en dat zorgde voor rookontwikkeling. De situatie was snel onder controle en de schade bleef dan ook beperkt. Op de Kemmelsweg in Voormezele bij Ieper gebeurde gisteren ochtend rond 7 uur een zwaar verkeersongeval. Een auto raakte er van de weg af, botste tegen twee bomen en ging daarbij nog eens over de kop. De 52-jarige bestuurster uit Heuveland raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Bij Vermouts Boerenbrood in Lendelede was er gisteren ochtend een klein brandje in een afvalkar. Werknemers konden het vuur zelf blussen met een poederblusser. De brandweer moest uiteindelijk niet blussen. Na een grondige controle konden ze terug naar de kazerne. En in Poperingen moesten de hulpdiensten gistermiddag uitrukken voor een gaslek aan de ring in Poperingen, vlakbij het tankstation aan het kruispunt met de Westouterseweg. Tijdens graafwerken werd daar een lage drukleiding geraakt. Direct gevaar was er niet, maar uit veiligheid werd het tankstation toch wel even gesloten.
3: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94-1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Het beroemde nummer komt toch gauw weer terug. Een versie op La Paloma van John Horton. Een liedje uit de volle Radio Mi Amigo-periode, 1974. En daarmee heet ik je van harte welkom bij VBRO. Goedemorgen. Eddie Govert zit hier alweer met zijn kop koffie in de hand. Voor koffietijd natuurlijk, hè. Hoe kan het ook anders zijn? We gaan meteen van start met Genieten zonder spijt. En dat is de nieuwste van Stef Eckel. Allee, we zijn vertrokken.

Ik vind het een uitstekende nieuwe opname van John Dennis. Zondag. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar goed is goed, hè? Niks aan te doen en dan draaien we dat. Morgen komt er weer een dag als ik Gary Hager mag geloven. En hij heeft gelijk.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Duizend en één nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vandaag weer een grijze start van de dag. Veel wolken, hardnekkige wolken die maar moeilijk oplossen. Het gaat gebeuren in de loop van de dag dat er opklaringen komen, maar ik denk dat dat toch maar vooral een zaak van vanmiddag wordt. Temperaturen daarbij, ja, die zitten iets hoger. We halen gaandeweg de dag toch wel maxima van rond een graad of 16 aan zee tot wel 18 graden dieper landinwaarts, dus dat zit wel goed. Met een ook fors afgenomen wind, die speelt lang de hoofdrol niet meer vandaag. Eindelijk zou ik zeggen, met een zwakke wind boven land en een matige wind in de loop van de dag aan zee. Nog steeds weliswaar uit een noordoostelijke richting, maar die wind is toch veel meer op de achtergrond dan dat de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De nieuwste van Vincent, en die ging er stevig tegenaan. Hè. Hij gaf van Jetje, zoals ze zeggen. More amor, por favor. Met een streepje Spaans erbij. We gaan lachen, vrienden, voor de laatste keer deze werkweek. En altijd op vrijdag trakteren we jullie op de moppen van Willy Lustenauer. MUZIEK

Ja, nog andere venten ook. Alle hou venten. Zo van die speciale soorten. Saint-Claude. Je moet beginnen op de massage, weet. Als je een beer hebt, is voor de deur, hè? Is je zeker dat ik een boomtje heb dat ik kan aanschuiten? Al wat je ziet, moet je gaan. Stopt in deze doorstoot. Zeg, Saint-Pierre, dat is toch een reden voor de snakken, zeker, hè? Dat nu vragen voor dat parapluutje te meugen, hè? Daarvoor van je dat niet maken. Een ozel en tut. Wat niet van mijn dat niet. Ik kreeg het niet. Je hebt nog genoeg gekregen. Je hebt van je verjaardag dat oordrogertje gehad. Van je feestdag. Hij schoen gehad met bloktaloons. Van je zink naar klooi en je liefst dat kostje gehad. En nu zou je wel een parapluutje nemen omdat we vandaag 3 jaar te horen zijn. Het gaat niet waar zijn. Je kreeg het niet. Ah, wat is goed, ook dit, hè? Je een keer altijd een baf. Is altijd van mij. Ik had beter bij mijn moeder gebleven. Weet je het hier, hè? Goed. Hou gewoon niet bij een bladen. Hou stoppen. Allee, gauw, het is gedaan. Gauw. Zeg er wat in mijn hartje. Hou. Zuiten. Je weet meteen, hè? Nou, hier is goud. Ga maar achter je parapluutje. Maar je moet toch niet meer vragen van je moedertjesdag, hè?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nochtans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op de

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Tweede gedeelte van onze koffietijd. We zijn goed begonnen met Johnny White, Morgen is Morgen en Monique Smit. En die wil nog een klein beetje, hè, zeg. Ik wil je helemaal. Het is te hopen dat haar wensen uitkomen. Voilà, welkom bij VBRO. Eddie Govert is mijn naam. Nog altijd koffie, koffie, koffie. Inderdaad, want we gaan door tot 's middags natuurlijk, hè. Jij bent de zon.

Een liedje van Truus, wat in 1969 een echte hit was in de hitparades. Alle Schotten, en dat ging over die mannen met kilts aan en met of zonder onderbroek. Ik weet het niet, hè? Dat laat ik altijd in het midden. We zijn toe aan onze laatste rubriek van deze week, de Vlaamse artiest van de dag. En vandaag koos ik voor een dame die ik leren kennen heb toen ze amper 16, 17 jaar was. En toen heette ze nog Roosje Dries. Haar echte naam was Marie-Roos van den Driessen, vandaar Roosje Dries. En we maakten samen opnames die heel wat succes hadden. In 1974, inderdaad, had ze Het leven is een geheim, een versie op Que Sera Sera. En naderhand namen we nog twee singeltjes op. Tot ze uit mijn ogen verdween, naar andere oorden trok en haar naam veranderde in Sandy Jones. En daarover heb ik het vandaag. Roosje Dries niet, maar wel Sandy Jones. En ik heb een opname gevonden wat heel veel gedraaid werd in der tijd, ook door de VWRO, helemaal in de beginperiode. Sandy Jones met Goodbye, Good Times. Geniet ervan.

0: en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nogthans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Dit is

Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte.

Ik denk dat Suzy Marel dringend een jonge man nodig heeft om haar een beetje warm te houden. Hou mij warm vannacht. Allee, doe je best, hè, Suzy. Loon Acoustic die komen eraan en die zingen nog altijd in het sappig West-Vlaams. Anke mo.

Damien van Os met zijn nieuwe single. En hij heeft het goed begrepen. Er zijn heel wat dames die vallen als een blok voor diamanten en voor een diamantenring. Maar wij zitten ondertussen helemaal op het einde van onze koffietijd van vandaag, 8 mei. Mij hoor je terug, zondag in de namiddag, voor achterin volgens, voor een accordeondeuntje en een dubbele aflevering van Goud van Eigen Bodem. En je weet het, de Vlaamse Nieuwe, die zijn ondertussen verdwenen. Straks na 12 uur hoor je onze confrater, collega Rudy Meins met zijn radioclub. Ik wens je er veel succes mee en smakelijk eten, hè. En tot weer horen. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs De Mier mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Een cover en een goeie van Tony Servi. Een hele tijd geleden maakte hij deze plaat nog eens. En vandaag, ik heb een boontje voor jou op vrijdag. Wat wil je nog meer?
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijs.
0: Ja, het weer vanmorgen ziet er redelijk uit, maar zondag ziet er dan weer heel erg regenachtig uit. Vandaag houden we ons vast. We hebben vrijdag voor de boeg en de radioclub op deze laatste werkdag met straks bezoek van John Horton. Hij komt vandaag vertellen over een van zijn hits uit de jaren 70 en dat is de bekende O Luna Rossa. En ik wuif nog even naar Eddie Govert, want die gaat nog even blijven. Blijft nog een kop soep eten, heeft hij gezegd. Want die wil weer horen wat nonkel Erik straks allemaal te vertellen heeft. Want het is vrijdag, dus bellen we hem op even voor 1 uur.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: recht uit de studio's van Johnny Hoes, die destijds de ene na de andere hit maakte met diverse groepjes en zangers en zangeressen. De Heikrekers waren er één van. In 1976 maakten ze deze Waarom heb je mij laten staan?
1: Een genotspaal. Kent u die uitdrukking, dames en heren? Een genotspaal. Maar we leven ook in de wereld van een vooruitstrevende genotspaal. Nou, nu weer. Ik wens u een hele fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal. Dank u wel voor uw aandacht. De Radio Club.

0: De Radioclub met Rudy Meins.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Krijg je vanmiddag geleidelijk aan meer opklaringen. Het is een moeizaam proces. Het gaat echt langzaam, maar geleidelijk aan zie je toch dat er opklaringen doorbreken en dat de zon meer slagkracht krijgt. Uiteindelijk gaan ook de temperaturen daarvan profiteren, die lopen op. En later vandaag noteren we dan toch wel 16 graden aan zee tot rond een 18 graden landinwaarts. Weliswaar nog steeds met die noordoostelijke wind erbij. Die waait minder hard, maar we kunnen niet zeggen dat die verdwenen is. Die blijft toch echt wel nog aanwezig. Minder dan de vorige dagen uiteraard, maar er staat wel degelijk nog altijd wind uit het noordoosten. Bovenland waait die zwak, aan zee kan die in de loop van de dag af en toe toch weer matig gaan worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Na, na, na, na.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
5: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs Demir mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenchemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag.

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is VBRO.
3: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Artiesten uit Vlaanderen en Nederland krijgen een podium in Voor het voetlicht. En vandaag is dat de Vlaamse artiest John Horton. We gaan met hem naar 1974. Toen scoorde hij de hit O Luna Rossa.
2: Dat is ook een zeer grote hit geweest. Als ik niet mis ben, zat ik daar rond de 75.000 stuks of zo die daarvan verkocht werden. Maar daar hangt een klein verhaal aan. Dat is, voordat ik die plaat uitgebracht heb, had ik een heel zwaar auto-ongeval gehad.
3: Ja, waar is dat gebeurd?
2: Dat was, ik kwam van een repetitie van het Brusselse. En ik reed naar huis, ik woonde toen in Aalst. Ja, en in Sint-Lieve-Zessen ben ik een beetje geknikt en in slaap gevallen, mijn vermoeidheid.
3: Ja.
2: En ik ben daar 3 keer over kop gegaan. En, ja, en ik heb daardoor 6 maanden inactief geweest als zanger.
3: Ja, dat was heel erg.
2: Dat was heel erg. En dan heb ik vernomen daar, dat ik normaal gezien niet meer zou kunnen zingen. Omdat ik met klaplong zat en van alles en nog wat. Dus ik heb 6 maanden gerevalideerd in feite, kan ik het zo noemen. En dan heb ik klein beetje bij beetje terug beginnen te zingen thuis. Weet je, thuis. Ja. En af en toe een keer dus tot bij het orkest geweest om te zien of het gaat. Ik vond dat dat ging. Hè, en ik zeg, ga het toch riskeren, gaan bij Tak. En ik zeg, ga hem dat zeggen. Dat ik terug bereid ben om er opnames te doen. Ik twijfelde wel of ik ging die hoge noten halen.
3: Ja, ja.
2: Hè?
3: Ja.
2: Maar dat was perfect. Ik heb dat getest.
3: Dat ging allemaal?
2: Allemaal getest, ja. Ja, ja. Ja, ik moest dat risico niet pakken van te zeggen, ik ga het niet doen. Nee. En dan heb ik O Luna Rossa uitgebracht.
3: Ja.
2: En dat was die single toen ik terug, de eerste plaat dat ik uitbracht na een zwaar auto-ongeval.
3: Ja.
2: Dat was direct terug een serieuze dikke hit.
3: Ja, ja, ja. Het was een bestaand nummer, hè, John?
2: Dat is een bestaand nummer, dat is een Spaans nummer in feite. En dat was dan Eddie Govert die daarvan de arrangementen gemaakt heeft. De tekst was Johan de Graven.
3: Okay.
2: Die de tekst van zo jong, hij maakte al mijn teksten, die meneer.
3: Ja.
2: Dus hij heeft dat dan geproduced samen in de studio van Sylvain. En dat was een dikke hit.

Het is pas vanmiddag dat ik verwacht dat er toch meer en bredere opklaringen gaan doorbreken. En dan nog, temperaturen lopen wel op. Die halen in de loop van de dag toch wel tot 16 graden aan zee en tot 18 graden landinwaarts. En dat is toch alweer een stukje beter dan de vorige dagen het geval was. Daarbij blijft het uiteraard droog. Vanavond, vannacht, dan is het ook droog, licht bewolkt met brede opklaringen. En temperaturen die zakken naar ergens een 6, 7, 8 graden tegen de ochtend. Waarbij dan morgen wel een mooie dag wordt met veel zon. Temperatuur loopt fors op. We halen in de loop van de dag gemakkelijk 20 graden landinwaarts. Aan zee zal dat rond de 18 zijn. Met gaandeweg ook weer wat wind. Maar die blijft toch op de achtergrond. Zondag is dat niet meer het geval. Dan gaat hij weer op het voorplan treden. Forse wind weer uit de noordoostelijke richting. Aan zee richting 4, 5 Beaufort. Over land ook weer goed voelbaar. En dat zorgt weer voor een onaangenaam gevoel. Met in de loop van de dag ook meer en meer wolken. Er komt de storing dichterbij. Misschien dat wat lichte regen tegen het eind van de dag het zuiden van de provincie beïnvloedt. Maar veel zal dat niet zijn. Daar begin volgende week dan een beetje hetzelfde scenario. Veel wolken. Koude wind uit noordoost en temperaturen die de eerste dagen van de week niet veel hoger uitkomen dan rond een graad of 15. En dat lijkt voorlopig, ook op langere termijn, niet echt heel veel te veranderen.

0: Het ging behoorlijk vooruit, moet ik zeggen, met dit nummer van Marco Schuitmaker op vrijdag en deze nacht. Maar we moeten niet wachten tot vannacht om Onkel Erik te horen, want die heb ik nu aan de lijn, Onkel Erik.
1: Ja, inderdaad, het is weer een vrijdag, zo rap gaat allemaal. Goedemiddag en ik ben blij dat je weer mogen op de radio komen. Wij van de VBRO.
0: Wel, dan zijn we met twee blij, want het is vrijdag en dan verwachten we jou in het programma. En hoe gaat het daar?
1: Maar ja, druk, zo zeggen. En ze vragen me tegenwoordig ook voor van alles. Je weet, nu werd al een keer een liedje. En ze vragen me nu wat voor gedichten voor te dragen. En ze hebben ook gevraagd voor een reclamespot te maken, zeg. Dus ik heb heel de tijd in de studio zitten gisteren.
0: Oh ja, een reclamespot. En waarover gaat het?
1: Het is een reclamespot dat ik moet maken heb voor een massagesalon in Rusleden die opnieuw geopend is. En dat is madame dat ik ken van vroeger, Noella. En haar moeder heeft tot hun nevens ook een friteurenbos, zeg, ma frikandel heet het. En die mensen hebben gevraagd, nou kleer ik me dat je zo populair zit, zou je een keer een spotje kunnen maken voor op de radio? Ik zeg, bij jou natuurlijk. Dus zijn we in de studio geweest.
0: Ja, dat komt ervan, hè. Als je populair wordt, dan word je voor allerhande opdrachten gevraagd.
1: Ja, en dat massagesalon heet De Blauwe Geranium.
0: Ja, oké, de Blauwe Geranium.
1: Dat is natuurlijk wel vrij origineel gevonden. En de friteur, de nevens dus, met haar moeder die aan de friteur staat, is ma frikandel. Dus kijk, ja, wil je een keer horen anders?
0: Natuurlijk willen we dat horen.
1: Het is nog niet op de radio geweest, natuurlijk moet nog goedgekeurd worden door de Raad der Wijzen, hè?
0: Ah ja, de censuurraad moet er nog overgebogen worden.
1: Ja, van eens. Ja, kijk, ik ga het even laten horen.
0: Ja, start maar.
1: Ja. Massage Salon, De Blauwe Geranium. Heerlijk relaxen in een mooie omgeving vol bloemen.
2: Hij is veel te klein.
1: De Blauwe Geranium, een ongedwongen sfeer voor massage en ontspanning bij Noella. Massage Salon, De Blauwe Geranium. Nieuw in Ruisleden, Blankenberse Steenweg 69. Open elk weekend van 14 uur tot de drank op is. Massage Salon, De Blauwe Geranium. En hebt u er honger van gekregen, dan is er vlak naast de deur Ma Frikandel. Ma Frikandel voor de lekkerste frieten en worsten. Alles vers bereid in huis en niet vettig. Ma Frikandel, een begrip in de streek. Ma Frikandel opent van 's middags tot 's avonds. Een heerlijke combinatie. Massage Salon De Blauwe Geranium en frituur Ma Frikandel. We bakken ze bruin als je wil.
0: Ja, ik denk dat dit een schot in de roos wordt.
1: Voilà, zei, als je die wet wordt naartoe. Het is Moreadres, Massage Salon De Blauwe Geranium. En ga je ook red, de nevens mijn moeder kan je nog frieten krijgen ook, hè, in Ma Frikandel. Ja, inderdaad, het is weer eens een loter. Ja, Rita, hij moet direct komen. Het is hier afgelopen. Zeg, ik had er van deuren wat we moeten eten. Heel hard tot losse weken weer.
0: Ja, dat is goed. Het was weer leuk. Smakelijk eten zometeen. De groeten aan Rita ook. En tot volgende week.
1: Ja, tot de

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs Demir mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vins. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vint.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè.
2: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van...

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs Demir mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.

0: Live optreden of evenement? Mail pk.productions@telenet.be of kijk eens op corinamusic.be.
1: Dit is VBRO.

Het is pas vanmiddag dat ik verwacht dat er toch meer en bredere opklaringen gaan doorbreken. En dan nog, temperaturen lopen wel op. Die halen in de loop van de dag toch wel tot 16 graden aan zee en tot 18 graden landinwaarts. En dat is toch alweer een stukje beter dan de vorige dagen het geval was. Daarbij blijft het uiteraard droog. Vanavond, vannacht, dan is het ook droog, licht bewolkt met brede opklaringen. En temperaturen die zakken ja, naar ergens een 6, 7, 8 graden tegen de ochtend. Waarbij dan morgen wel een mooie dag wordt met veel zon. Temperatuur loopt fors op. We halen in de loop van de dag gemakkelijk 20 graden landinwaarts. Aan zee zal dat rond de 18 zijn. Met gaandeweg ook weer wat wind. Maar die blijft toch op de achtergrond. Zondag is dat niet meer het geval. Dan gaat hij weer op het voorplan treden. Forse wind weer uit de noordoostelijke richting. Aan zee richting 4, 5 Beaufort. Bovenland ook weer goed voelbaar. En dat zorgt weer voor een onaangenaam gevoel. Met in de loop van de dag ook meer en meer wolken. Er komt de storing dichterbij. Misschien dat wat lichte regen tegen het eind van de dag het zuiden van de provincie beïnvloedt. Maar veel zal dat niet zijn. Naar begin volgende week dan een beetje hetzelfde scenario. Veel wolken, koude wind uit noordoost en temperaturen die de eerste dagen van de week niet veel hoger uitkomen dan rond een graad of 15. En dat lijkt voorlopig ook op langere termijn niet echt heel veel te veranderen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs Demir mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.

Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie, bel voor boekingen 0498-107-134. 0498-107-134.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico en zoals gewoonlijk kom ik gaan zoeken in het grote radioarchief hier bij VBRO. En af en toe ga ik het heel ver in de tijd gaan zoeken, maar soms ook iets recenter. Want er staan natuurlijk ook massa's cd's van de voorbije 40 jaar of zo waarschijnlijk. Zoiets zal dat zijn. En soms vind je op die cd's ook, soms eigenlijk bijna altijd, staan daar verborgen pareltjes op, nummers waarvan je niet eens verwacht dat ze bestaan. En als je dan het lef hebt, zeg ik dan al vaak, om gewoon zonder vooroordelen te luisteren naar zo'n cd, dan vind je daar echte pareltjes in. Eddy Govert zit naast me, zit te knikken, heeft me 100% gelijk, denk ik. Eddy, want we hebben genoten van deze van, we gaan het echt wel zeggen, de Fixkes.
4: Ja, en die kennen we natuurlijk van Ik vraag het aan. Een grootste en enige hit, volgens mij. Maar als je inderdaad verder graaft op die cd, dat staat vol feitelijk met opmerkelijke liedjes toch wel. En het liedje wat we samen beluisterd hebben, dat is inderdaad, het zou evengoed een opvolgertje kunnen geweest zijn van Ik vraag het aan, omdat het in diezelfde sfeer baat. Hij zingt het zo een beetje met een heese stem, een beetje, het is een beetje grappig ook. Ook een beetje nonchalant gezongen. En ik vind het een pareltje van een nummer.
3: Het gaat dan over het feit dat je de woorden misschien niet kunt vinden, maar hij wil wel de boodschap meegeven. Zie je mij nog heren? Want hij zegt eigenlijk tegen haar, ik zie je graag.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Krijg je vanmiddag geleidelijk aan meer opklaringen. Het is een moeizaam proces. Het gaat echt langzaam. Maar geleidelijk aan zie je toch dat er opklaringen doorbreken en dat de zon meer slagkracht krijgt. Uiteindelijk gaan ook de temperaturen daarvan profiteren. Die lopen op en later vandaag noteren we dan toch wel 16 graden aan zee tot rond een 18 graden landinwaarts. Weliswaar nog steeds met die noordoostelijke wind erbij. Die waait minder hard, maar we kunnen niet zeggen dat die verdwenen is. Die blijft toch echt wel nog aanwezig. Minder dan de vorige dagen uiteraard, maar er staat wel degelijk nog altijd wind uit het noordoosten. Bovenland waait die zwak, aan zee kan die in de loop van de dag af en toe toch weer matig gaan worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand.

0: ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In de Duitse stad Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm met maxima tussen 21 en 23 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de autobaan op de grens van Lophem en Sint-Michiels is vanmorgen iets na 8 uur een ongeval gebeurd waarbij een vrachtwagen achteraan is ingereden op een personenauto. De 36-jarige bestuurster en haar 2 kinderen werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis, maar zouden het goed stellen. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder en ook een pijler van de brug over de E40 moest gecontroleerd worden. Een vrachtwagen heeft vanmorgen rond 10:30 een grote hoeveelheid aardappelen verloren op de Rijksweg in Isegem in de richting van Roeselare, net over de rotonde aan de Kortrijkse straat. De aardappelen lagen over een 100-tal meter verspreid. De brandweer kwam ter plaatse om alles op te ruimen. Het verkeer in de richting van Roeselare moest lange tijd omgeleid worden. Het speciaal dierenreddingsteam van de brandweer Westhoek had gisteren een drukke dag. Urenlang waren ze bezig met het redden van varkens op 2 boerderijen. Zowel in Oost-Vleteren als in Torhout waren de varkens door de rots van hun stal gezakt en in de mestput beland. Het dierenreddingsteam slaagde erin alle 19 dieren te redden. De brandweer rukte gisteren namiddag uit naar de Redderskaai in Zeebrugge. In een appartement had men er een potje laten staan op het vuur en dat zorgde voor rookontwikkeling. De situatie was snel onder controle en de schade bleef dan ook beperkt. Op de Kemmelsweg in Voormezele bij Ieper gebeurde gisteren ochtend rond 7 uur een zwaar verkeersongeval. Een auto raakte er van de weg af, botste tegen 2 bomen en ging daarbij nog eens over de kop. De 52-jarige bestuurster uit Heuveland raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Bij Vermouts Boerenbrood in Lendelede was er gisteren ochtend een klein brandje in een afvalkar. Werknemers konden het vuur zelf blussen met een poederblusser. De brandweer moest uiteindelijk niet blussen. Na een grondige controle konden ze terug naar de kazerne. En in Poperingen moesten de hulpdiensten gisterenmiddag uitrukken voor een gaslek aan de ring in Poperingen, vlakbij het tankstation aan het kruispunt met de Westouterseweg. Tijdens graafwerken werd daar een lage drukleiding geraakt. Direct gevaar was er niet, maar uit veiligheid werd het tankstation toch wel even gesloten.
3: Na, na, na, na.
1: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: 1001 nachten.
5: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

082 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag.

0: proces. Het gaat echt langzaam, maar geleidelijk aan zie je toch dat er opklaringen doorbreken en dat de zon meer slagkracht krijgt. Uiteindelijk gaan ook de temperaturen daarvan profiteren, die lopen op. En later vandaag noteren we dan toch wel 16 graden aan zee tot rond een 18 graden landinwaarts. Weliswaar nog steeds met die noordoostelijke wind erbij. Die waait minder hard, maar we kunnen niet zeggen dat die verdwenen is. Die blijft toch echt wel nog aanwezig. Minder dan de vorige dagen uiteraard, maar er staat wel degelijk nog altijd wind uit het noordoosten. Bovenland waait die zwak, aan zee kan die in de loop van de dag af en toe toch weer matig gaan worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Krijg je vanmiddag geleidelijk aan meer opklaringen. Het is een moeizaam proces.

namiddag live optreden of evenement? Mail pk.productions@telenet.be of kijk eens op corinamusic.be.

Dat was er nog een keer op deze vrijdagnamiddag. Suzy Marel, de hele week lang tekent ze over onze VBRO trotsplaat. Klopt overuren dus, met andere woorden, op die manier. Maar ja, ze heeft er alles voor over om haar nieuwe single voor te stellen bij onze luisteraars. Dus ja, werken geblazen nog tot en met volgende zondag voor Suzy. Niet alleen op de radio, maar ook op het podium uiteraard. Her en der in Vlaanderen. Hou mij warm vannacht, haar nieuwe lente.

45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In de Duitse stad Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm met maxima tussen 21 en 23 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, vindt.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè.
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

laat. Dat kun jij al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan? Dat er zelfs geen zoen meer af kan. Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wat duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vanavond en vannacht een licht bewolkte hemel. Er zijn nog wel wat wolken, maar die zijn duidelijk in de minderheid. En het is ook rustig. De wind neemt af. We hebben nog maar met een zwakke wind te maken die zelfs grotendeels wegvalt hier en daar. En de temperaturen kunnen daardoor wat gaan zakken naar minima die ergens rond... Maar ik denk een graad of 8. Uitkomen aan zee tegen de ochtend. Landinwaarts kan dat een stukje lager zitten. En kunnen we zakken naar een graad of 6 tegen de ochtend. Mogelijk duikt er wat lokale nevel op. Al zal dat zeker niet overal het geval zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
7: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Echt?
6: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu.

Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie, bel voor boekingen 0498 107 134. Helena. 0498 107 134.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten.
1: The results are tough. They are very tough. And our movement. And that hurts. And it should hurt. And I take responsibility.
0: Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 21 en 23 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht een licht bewolkte hemel. Er zijn nog wel wat wolken, maar die zijn duidelijk in de minderheid. En het is ook rustig. De wind neemt af. We hebben nog maar met een zwakke wind te maken die zelfs grotendeels wegvalt hier en daar. En de temperaturen kunnen daardoor wat gaan zakken naar minima die ergens rond, maar ik denk een graad of 8. Uitkomen aan zee tegen de ochtend. Landinwaarts kan dat een stukje lager zitten en kunnen we zakken naar een graad of 6 tegen de ochtend. Mogelijk duikt er wat lokale nevel op, al zal dat zeker niet overal het geval zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij. La, la, la,
1: la. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten.
1: The results are tough. They are very tough. And our movement. And that hurts. And it should hurt. And I take responsibility.
0: Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm met maxima tussen 21 en 23 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

weekendvooruitzichten zien er redelijk uit. Zeker voor wat het betreft de zaterdag zijn die echt wel goed. Dat zag er eerder deze week heel anders uit, maar zoals we dat zagen is dat helemaal bijgedraaid. De neerslag is verdwenen, het blijft droog op zaterdag met temperaturen die oplopen zelfs landinwaarts naar een graad of 20. Daarbij krijgen we te maken met een zonnig overdag, met vrij veel zon zelfs. En de temperaturen die kunnen dus fors oplopen daardoor. De wind is er wel nog altijd, maar draait iets meer naar een oostelijke richting in de loop van zaterdag. Waardoor dan toch een klein beetje aangenamere gevoelstemperaturen ook te voelen zijn. Naar zondag toe krijgen we dan geleidelijk weer meer wolken. Dan gaat ook die wind weer toenemen. Die wordt opnieuw vrij krachtig tot krachtig, zeker aan de kust. En dat zal alweer zorgen voor veel kouder gevoelstemperaturen dan de werkelijke temperaturen. Ook naar begin volgende week toe lijkt dat het weerbeeld te worden. Misschien af en toe eens een buitje, maar meestal droog en koude gevoelstemperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement Zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sint-Sich in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de autobaan op de grens van Lophem en Sint-Michiels is vanmorgen iets na 8 uur een ongeval gebeurd waarbij een vrachtwagen achteraan is ingereden op een personenauto. De 36-jarige bestuurster en haar twee kinderen werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis, maar zouden het goed stellen. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder en ook een pijler van de brug over de E40 moest gecontroleerd worden. Een vrachtwagen heeft vanmorgen rond 10:30 een grote hoeveelheid aardappelen verloren op de Rijksweg in Isegem in de richting van Roeselare, net over de rotonde aan de Kortrijkse straat. De aardappelen lagen over een 100-tal meter verspreid. De brandweer kwam ter plaatse om alles op te ruimen. Het verkeer in de richting van Roeselare moest lange tijd omgeleid worden. Het speciaal dierenreddingsteam van de brandweer Westhoek had gisteren een drukke dag. Urenlang waren ze bezig met het redden van varkens op twee boerderijen. Zowel in Oost-Vleteren als in Torhout waren de varkens door de rots van hun stal gezakt en in de mestput beland. Het dierenreddingsteam slaagde erin alle 19 dieren te redden. De brandweer rukte gisteren namiddag uit naar de Redderskaai in Zeebrugge. In een appartement had men er een potje laten staan op het vuur en dat zorgde voor rookontwikkeling. De situatie was snel onder controle en de schade bleef dan ook beperkt. Op de Kemmelsweg in Voormezele bij Ieper gebeurde gisteren ochtend rond 7 uur een zwaar verkeersongeval. Een auto raakte er van de weg af, botste tegen twee bomen en ging daarbij nog eens over de kop. De 52-jarige bestuurster uit Heuveland raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Bij Vermouts Boerenbrood in Lendelede was er gisteren ochtend een klein brandje in een afvalkar. Werknemers konden het vuur zelf blussen met een poederblusser. De brandweer moest uiteindelijk niet blussen. Na een grondige controle konden ze terug naar de kazerne. En in Poperingen moesten de hulpdiensten gisterenmiddag uitrukken voor een gaslek aan de ring in Poperingen, vlakbij het tankstation aan het kruispunt met de Westouterseweg. Tijdens graafwerken werd daar een lage drukleiding geraakt. Direct gevaar was er niet, maar uit veiligheid werd het tankstation toch wel even gesloten.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Chris Rijnhof pakt uit met een ballet.

Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Israëlhof, op jouw feest of organisatie? Bel voor boekingen 0498 107 134. Helena. 0498 107 134.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht een licht bewolkte hemel. Er zijn nog wel wat wolken, maar die zijn duidelijk in de minderheid. En het is ook rustig. De wind neemt af. We hebben nog maar met een zwakke wind te maken die zelfs grotendeels wegvalt hier en daar. En de temperaturen kunnen daardoor wat gaan zakken naar minima die ergens rond, maar ik denk een graad of 8. Uitkomen aan zee tegen de ochtend. Landinwaarts kan dat een stukje lager zitten en kunnen we zakken naar een graad of 6 tegen de ochtend. Mogelijk duikt er wat lokale nevel op, al zal dat zeker niet overal het geval zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sint-Zich in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt gehad, Vins. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. In Westkamp.
1: Chique winkel, hè.
2: Mo. Het is gewoon een merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij de hoek open. Ik zeg wel, Vint.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sint-Zich in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met

0: Ofwel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: 107 134. Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement Zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sintzig in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen, meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: 1001 nachten.
2: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 082 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO.
3: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement Zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sintzig in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
3: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
2: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij in- en uit op het zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge
3: op 050 44 30 60.
2: Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrelin, ramen en deuren. Café Normandie bij Sandra. Aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VBRO.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Koffietijd. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiserschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meerkamper Jente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online. Hij neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar er komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

0: ook voor je ben. Ja, weet dat ik er altijd voor je ben.
1: Hier hoor je het beste van eigen bodem. Elke dag op VPRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

en mijn zie. Het heksen in een versie van jou. Widder, gidder, zidder, zeg toch niet. Zo mogen we naar jou.

zij zei voor mijn kleertje kort. Maar zij kritiek op mijn boy. Anke dronken en duurde te lange. En anke nachter zijn zing te vrooi. Zij is nooit content. Ik voel een herhaling, ja ik zijn zooi. Maar als ze vraagt, moet ik toen gelukkig zien wat dan kan.

0: blij te zijn.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Van Stalig Weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anne van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meerkamper Jente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online. Hij neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar er komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: van de wijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Ik maak een rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiserschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meer kamper Jente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 23 graden.